word trommels heel de nacht. Iedereen is heet en nat. Ik word trommels heel de nacht. Ik word trommels heel de nacht. Ik word trommels heel de nacht. Ta ta op je trommelvlies en nu wordt de beat echt vies.